0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu.

0: Zeeland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaarder Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen, gemeente. Mag ik u vragen om te gaan staan voor de volgende mededeling? Vrijdagmiddag ontving ik het droeve bericht dat is overleden onze geliefde zuster Jopje Hoek van Poortvliet. In de leeftijd van 84 jaar. Zij was 31 jaar een weduwe van onze broeder Leen Hoek. We zullen haar herinneren als een ingetogen en bescheiden vrouw. Iemand die zich wegcijferde voor anderen. Maar ook als iemand die trouw, meelevend en dienstbaar was aan de gemeente. Meermalen heeft zij ook kort voor haar overlijden mogen getuigen van het vooruitzicht dat zij had bij haar hemelse vader. De rouwdienst die zal plaatsvinden aanstaande zaterdag en die vangt aan om 21:15, waarna het ook condoleren is. In dankbaarheid voor wat zij voor ons en voor de gemeente heeft betekend, willen wij haar in deze dienst gedenken. We willen nu een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis aan haar. En daarna zingen we uit de oude berijming haar lievelingspsalm, Psalm 27, vers 7.

Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En uiteraard ook de mensen die thuis meekijken of meeluisteren, van harte welkom. Ook gasten in ons midden begroeten wij hartelijk. We hopen dat u zich thuis voelt in onze doopsgezinde gemeente. Vanmorgen gaat ons voor dominee Overduin met als thema meer van God. We kijken uit wat God in uw hart heeft gelegd om samen met ons te delen. En we wensen u daarbij God zegen toe. De kinderen van groep 1 tot en met 8 mogen na het gebed naar hun eigen dienst. En deze uitnodiging geldt natuurlijk ook voor kinderen van onze gasten. We wensen jullie alvast een fijne bijeenkomst. En jullie komen voor de zegen weer terug bij ons. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor noodhulp aan Nepal. Beide collecten die worden gehouden bij de uitgang. U kunt uiteraard ook uw gift geven via de QR-code die u kunt vinden op de weekbrief. Wilt u in uw gebeden ook denken aan de rouwenden, de zieken, de alleenstaanden en gemeenteleden die het moeilijk hebben? Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie of thee te drinken in de ruimte hiernaast. Geldt natuurlijk ook voor de gasten in ons midden. En de rest mij nog u namens de kerkenraad een gezegende dienst toe te wensen die mag zijn tot eer en verheerlijking van God onze Vader. We zingen nu uit de nieuwe psalmberijming 62, 2 versen 1 en 4. En laten wij voor zover dit mogelijk is staande doen.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Amen. We zingen ons volgende lied ook. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest de Trooster, de Drie-enig, op zijn troon. Het is in zijn naam, in de naam van Jezus, in de naam van de Vader, in de naam van de Heilige Geest, dat we hier ook bij elkaar zijn vanmorgen.

begrijp dat er nu ook een speciaal moment voor de kinderen is, of zingen we gewoon het kinderlied? Het kinderlied, dat is een bijzonder moment voor jullie. Want we mogen jullie ook zegenen met dit lied. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Het is ook een groot voorrecht om kinderen in ons midden te hebben. Dus als we het lied ook zingen, laten we ook de kinderen deze zegen ook toezingen die van de Heer is.

Ik moet er zeggen, ik geniet er altijd van als er een uittocht plaatsvindt met kinderen die naar hun eigen dienst gaan. Het thema van vanmorgen waarover ik mag spreken is meer van God. Er zit een knipoogje in, want het gaat eigenlijk over dat wij meer van God mogen zijn. Het gaat eigenlijk over overgave. Overgave, jezelf aan God geven. En waarom? Omdat Hij onze Heer is. Omdat Hij onze God is. Omdat Hij goed is. Ik wil lezen uit Psalm 103. Het is een psalm van David. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart. Zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. En dan in vers 19. De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bodem bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, u die zijn schepselen bent. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Laten we vanmorgen, uit welke week we ook komen, welke situatie we ook zijn. Misschien is het een week van dankbaarheid. Misschien een week van verdriet. Misschien een week van ingewikkelde situaties, maar laten we in alle omstandigheden onze Heer, onze God die ons redt, prijzen. Hem danken in woorden en in daden. Laten we onze dankbaarheid uitspreken in het komende lied. De zon komt op, maakt de morgen wakker. 10.000 redenen voor dankbaarheid.

dienst. Ja, God opdragen in gebed. Ik wil ook uitnodigen daarbij te gaan staan in zover als dat ook mogelijk is. Heere God, hemelse Vader, Heer, we willen u prijzen en danken op deze nieuwe morgen. Heer, en op een dag als vandaag, wanneer het regent en de bewolking is, we zien de zon niet. Met het feit dat het licht is, betekent dat hij er is. Heer, soms zitten wij ook in moeilijke tijden, in ingewikkelde situaties. Zijn we overweldigd door verdriet, Heer. En misschien zien wij u niet gelijk, maar het betekent niet dat u er niet bent. U bent er, Heer. U bent in ons midden. U bent de bron van het leven zelf, Heer. En in u is er eeuwige leven. En zo willen we u danken en prijzen, Heer. Hoe we ons ook voelen. Waarin we ook zitten, Heer. We willen onze hart en onze ogen op u richten. Vanmorgen ook, Heer. Om te horen, Heer, wat u tot ons wilt spreken. Om te ontdekken, Heer. Wat uw wil is in ons leven. Heer, ik bid in het bijzonder ook voor de mensen, Heer, die rouwen, Heer. De familie, Heer. De familie van Jopje Hoek, van Poortvliet, Heer. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u bij hen zijn? Hen bemoedigen? Hen troost geven, Heer. En de zekerheid geven, Heer. Dat het leven, zoals we het hier op aarde kennen, niet het einde is. Maar dat er een eeuwigheid is samen met u. Heer, we danken u. Want u bent hier. En u bent goed. En u bent hier. In ons midden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik zal vanmorgen lezen uit Romeinen 12, vers 1 en 2. En het is een hele korte schriftlezing, maar het is meer dan genoeg. Hier staat heel veel in en daar wil ik dan in de prediking ook dieper op ingaan. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling en dat komt eigenlijk, dit is een wat letterlijkere vertaling dan Nederland, dan de NBV 21. Niet dat het dan beter of slechter is, maar er zitten allemaal wat woordjes in waar we straks wat meer op in gaan duiken. Dus ik lees maar uit de herziene Statenvertaling, Romeinen 12, vers 1 en 2. En even voor de biemeraar, ik heb een. Je mag straks mijn eigen vertaling van vers 1 even skippen. Die doe ik pas bij de preek. Ja. Jullie denken, waar gaat het over? Dat ontdek je zo meteen. Romeinen 12, 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend, heilig en voor God welbehaag, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Amen. Kern hierin. De oproep van Paulus om ons leven aan God toe te wijden als een levend offer. Laten we daarom ook het lied zingen. Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden uw handen mij. God vormt ons wanneer wij onszelf in zijn handen leggen.

0: Amen.
1: Het thema van de preek is meer van God. Het is goed trouwens om hier ook weer terug te zijn. Het is alweer even geleden, ik denk ruim een jaar. Inmiddels ben ik ruim vier jaar volganger in de kerk van Nazarener in Breda. Het kerkgebouw is afgebrand. We maken plannen voor hoe gaan we verder met een nieuwbouw of een ander gebouw kopen. We zijn bezig een kerk te planten in Mechelen in België. En ondertussen ook ondersteunen van een nieuw werk in Antwerpen, wat Portugees sprekend is. Maar ik moet eigenlijk vanmorgen terugdenken aan toen ik begon als predikant in Rotterdam. Dat was zo'n 18 jaar geleden. Wij woonden toen in Amersfoort en we gingen naar Rotterdam verhuizen. Omdat ik daar zou beginnen als voorganger in de kerk daar. En we hadden een huis gekocht. Een wat ouder huis, nu ruim 100 jaar oud dat huis, in de wijk Karnisse. Nou, ik weet niet of u Rotterdam een beetje kent, maar de wijk Karnisse staat niet als de allerbeste wijk bekend. Ik denk dat we aardig wat invallen hebben gezien van de politie in onze straat. Wietplantages die opgerold werden, weet ik veel wat, in de jaren die wij daar gewoond hebben. Het is interessant ook hoe dat gewoon gaat voelen als je daar wel langere tijd bent. Maar toen we er net naartoe gingen verhuizen, toen raakte ik bekend met een man, en die heette André. En hij was dakloos. En we bouwden een beetje een band op en het bleek dat hij goed kon schilderen. En wij moesten veel opknappen in ons huis. Ja, en hij had eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Hij leefde op de straat, was dakloos en kon een beetje een extra centje gebruiken. Dus ik liet hem wat schilderwerk doen bij ons thuis om dat op te knappen. En hij kreeg daar wat geld voor. En dat was eigenlijk fantastisch, want ik vind schilderen verschrikkelijk. Mijn vrouw die kan het goed, maar de ene van, ik hou wel van een beetje klussen, maar schilderen, vreselijk. Dus hij was daar bezig, van die balken, plafond aan het schuren, aan het schilderen. De dag van onze verhuizing kwam dichterbij. En één week voordat wij gingen verhuizen, zouden we op vakantie gaan. Met familie die uit Amerika overkwam. Dus het was ook niet zomaar vakantie die kan verzetten. En je snapt het, alles loopt uit in het opknappen van het huis. Alles liep uit. Dus die dag van die vakantie kwam dichterbij. Het schilderwerk was nog lang niet af. En wij staan daar in onze woonkamer. Met een paar mensen van de kerk die ook meehielpen. André die staat daar. Ik sta daar. En André die zegt, Stefan, weet je wat ik kan doen? Terwijl jullie op vakantie zijn, kan ik het schilderwerk afmaken. Mag ik je sleutels? Ai, ai, ai. Daar sta je dan. Moet je de sleutels van je huis geven aan iemand die je nog niet zo lang kent? Die dakloos is? Kan ik deze man vertrouwen? Ik mag hem graag. Ik ken hem een beetje. We praten over allerlei dingen van het leven. Maar durf ik de sleutels van mijn huis aan hem te geven? Oh, en hij had ook nog extra geld nodig om meer verf te kopen. Oeh. Daar stond ik dan. Maar ergens staan wij daar allemaal wel eens. Dat wij daar staan met de sleutels van het huis van ons leven. En dan staan we niet tegenover een dakloze man, maar tegenover God zelf. En die vraagt, mag ik toegang tot jouw huis? En niet alleen maar tot je huis, tot de gang zeg maar tot elk onderdeel van jouw leven. Mag ik toegang tot alle kleine kamertjes van jouw leven? Tot de woonkamer, de slaapkamers, de zolder en de kelder. Mag ik de sleutels van jouw huis? Dat is de vraag die hier centraal staat. Ik lees uit Romeinen 12. We lezen Romeinen 12 vers 1 nog een keer. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Laat er maar even staan. Hier staan een aantal dingen in, staat veel in. Door de ontfermingen van God. Wat betekent dit eigenlijk? Ontfermingen is een woord dat wordt vaker gebruikt in de Bijbel. Dat is een woord wat vooral over God gaat, ook over Jezus. Wanneer hij mensen ziet waar zijn hart naar uitgaat. Letterlijk staat er iets als innerlijke bewogenheid. Wanneer God innerlijk bewogen is. Met andere woorden, God die kijkt naar ons en hij voelt dat in zijn lichaam. Hij voelt dat in zijn lijf. Hij voelt dat. Hij voelt, misschien voelt hij soms vlinders in zijn buik. Misschien voelt hij een stukje buikpijn soms. Maar hij is innerlijk bewogen voor ons. God is innerlijk bewogen wanneer hij ons ziet. Misschien als wij lijden, dan voelt hij een pijn, een verdriet ook voor ons en met ons mee. Misschien als wij blij zijn, dan voelt hij een soort vlinders in zijn buik van wat is dit geweldig, wat ben ik blij ook voor jou. God is innerlijk bewogen, zo staat dat er. Hij, zijn liefde voor ons, die gaat zo diep dat hij meevoelt met ons leven. Met wie wij zijn, met hoe het gaat. Hij is bewogen voor ons. En vanuit zijn bewogenheid voor ons vraagt hij iets. Hij vraagt om onze lichaam als een levend en heilig offer aan hem te geven. Wat betekent dat? Lichaam, dan denk je, ja, dus je lichaam. Is dat letterlijk, je lichaam op een soort brandstapel leggen? Nou nee, dat hoeft echt niet, lieve mensen. Maar je lichaam betekent wel alles wat je doet. Gewoon je praktische handelen, je dagelijks leven. Gewoon wie jij bent, mag je aan God geven. Dus dat alles wat jij doet op een dag, hè, of dat nou boodschappen is, of hard werken in je bedrijf, of voor een baas, of dat is dat je aan het schoonmaken bent. Of gewoon je vrijwilligerswerk veranderen. Of je vrije tijd. Je vakantie vieren. Alles wat je doet mag in het teken staan van God. Mag van God zijn. Word je uitgenodigd dat aan hem te geven. Alles wie jij bent, wat je doet, mag van hem. Wie jij bent, wat je doet, mag van hem zijn. Met andere woorden,

toe te wijden. En dat is voor God wel behagelijk. God wordt daar blij van. Hij wordt er blij van wanneer wij ons leven aan hem geven. En dan staat er, dat is onze redelijke godsdienst. In sommige vertalingen staat er eredienst. Dat is grappig, hè? Je zou denken dat naar de kerk gaan je redelijke eredienst is. Maar blijkbaar is je redelijke eredienst alles wat je doet die andere dagen van de week. Van maandag tot zaterdag en zondag. Ons leven volledig aan hem toegewijd. Redelijk. Dat is volstrekt logisch. Dat is eigenlijk heel normaal, zegt Paulus hier in Romeinen 12 vers 1. Is een wat lastige tekst, dus ik heb proberen te ontleden. Ik heb er mijn eigen vertaling aan gegeven. Dus als je wat van vindt, hoef je alleen maar naar mij toe te komen. Dit is niet van iemand anders. Romeinen 12 vers 1. Omdat God zo bewogen is met jullie, mijn broeders en zusters, roep ik je op om je lichamen, je hele leven en alles wat je doet aan hem te geven als een levend offer. God wordt er blij van als je je leven apart zet. Je leven heiligt voor hem. Dat is redelijk logisch om te doen als je bedenkt hoeveel hij om je geeft. Het is nogal wat. God die vraagt of hij de sleutels van ons huis mag. God die vraagt of hij toegang mag tot elk onderdeel van ons leven. Maar net als met André, het is niet alleen maar iets wat hij van ons vraagt. Er zit ook een belofte bij. Ik lees verder. Romeinen 12, vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wordt veranderd. Het eerste wat hier opvalt, er zit iets passiefs daarin. Wordt veranderd. Met andere woorden, als wij dus de sleutels van ons huis aan God geven, van ons levenshuis, dan krijgt God toegang tot ons huis en dan verandert hij ons. Ja, zoals wij zongen in dat lied, Heer, kneed mij, vorm mij. Door onze overgave aan God krijgt God de ruimte om ons te vormen naar zijn beeld. Ik zeg niet dat wij niets hoeven te doen. Maar ik zeg dat het God is uiteindelijk die ons vormt naar zijn beeld. Die hem steeds meer op hem doet lijken. En dan verandert. Wat betekent verandert eigenlijk? Nou, het letterlijke woord wat hier gebruikt wordt is metamorfose. Metamorfose. Wat een mooi woord is dat eigenlijk. Hè? Kennen jullie metamorfose? Ik mag het volgende laten zien. Vroeger kwamen onze kinderen thuis met van die kikkervisjes. Dan waren ze ergens bij de sloot geweest. Hadden ze een emmer. Hadden ze van die vieze dril. Hadden ze, een soort gelei is het. Ziet er niet uit. Hadden ze dan in een emmer gedaan. En dat zetten we dan in de tuin neer. En het werd steeds viezer. En er kwamen op een gegeven moment visjes uit. En op een gegeven moment, die visjes die kregen pootjes en het werden kikkertjes. En dan moest je het weer snel terugbrengen naar de sloot, anders had je overal kikkers in de tuin. Nu hebben we een wat andere tuin, een wat grotere tuin in Breda. En dan zie je soms wel eens in de bomen, in het voorjaar, zie je dan rupsen. En die rupsen die eten dan de blaadjes op en de knoppen. Maar als je al die rupsen weghaalt, heb je ook geen vlinders. Dat is bijzonder, hè? Zo'n rups, die kruipt op een gegeven moment in een kokon en dan wordt het een vlinder. Dat is metamorfose. Van een rups, een vlinder. Van een visje, een kikker worden. Dat is een verandering die gaat eigenlijk het verstand te boven. Wij als rupsen zijn eigenlijk bestemd om vlinders te worden. Wij als gekke visjes zijn bestemd om van die leuke kikkers te worden.
Het grappige is,

Dat door de metamorfose verandert alles, maar de DNA blijft hetzelfde. Wist u dat? Ja, waarschijnlijk wist u dat al lang. Voor mij was het nieuw toen ik dit ontdekte. Het DNA blijft precies hetzelfde. Met andere woorden, het beestje wordt wie het is. Wij zijn bestemd om te worden wie we zijn. Dat vindt dus plaats door een veranderingsproces, door een proces van heiliging. Wat God doet in ons leven, wanneer wij onszelf aan hem geven. We worden wie we zijn. En hoe gaat dat? Ja, door onszelf open te stellen aan God, door onszelf te geven aan God. En dan wordt onze gezindheid vernieuwd. Zo staat het er. Wat is gezindheid eigenlijk? Gezindheid zijn al je gedachten, je verstand, je denken, je wereldbeeld, hoe je naar deze wereld kijkt, je inzichten. Het is eigenlijk wel heel grappig, hè? Het is 2000 jaar geleden geschreven. En de beste psychologische inzichten die vertellen ons dat we eigenlijk veranderen wanneer ons denken verandert. 2000 jaar geleden zei Paulus het al. Heilige Geest wist dit natuurlijk al lang. Wanneer ons denken verandert, wanneer wij God steeds meer en meer vertrouwen, wanneer wij doen wat God ons laat zien en hem gehoorzamen, dan verandert ons denken van binnenuit en dan veranderen wij en dan verandert ons gedrag en dan wordt ons leven ja, een levend offer, een God welbehagelijk leven. Waar hij blij van is. Wat een geweldig iets is dit. Gebeurt dat allemaal zomaar? Nou, de plek waar metamorfose werkelijk plaats heeft gevonden. Waar die daadwerkelijke levensverandering heeft plaatsgevonden. Wat het allemaal teweeg brengt. Is het kruis van Jezus Christus. Heb je er eens bij stilgestaan? Het kruis van Jezus Christus, die plek waar hij stierf, bracht hij ons het nieuwe leven. Die plek waar hij als het ware de kokon van de dood inging, maakt het voor ons mogelijk om een nieuw leven met hem te leiden. En niet bang om meer hoeft te zijn voor de uiteindelijke lichamelijke dood, omdat we weten dat er een eeuwig leven mag zijn in Christus. De ultieme plek van metamorfose waar Jezus zichzelf overgaf aan gehoorzaamheid aan de Vader. Aan het lijden, aan dood, aan het kruis. Werd een ultieme plek van overwinning op de dood en van een nieuw leven in hem. Die sleutels van ons huis, daar wil ik nog op terugkomen. Ik had het over die sleutels van ons huis die we aan God mogen geven. Hoe weet je nou of je alle sleutels van je huis aan God hebt gegeven? Nou, het is niet zo heel zwart-wit. Maar ik heb een paar vragen die vervelend kunnen zijn. Waarvan we ook mogen nadenken. Hey, misschien mag ik wel wat meer op God vertrouwen. Misschien mag ik meer van mijn leven aan hem geven. Misschien zijn er nog gebieden in mijn leven, deuren die ik nog gesloten hou voor hem. Maar de eerste is, zijn er mensen in jouw nabije omgeving, op het werk of op school of waar dan ook, die gewoon niet weten dat jij christen bent? Het zou eigenlijk apart zijn, hè, als dat zo was. Als je al jaren christen bent en mensen weten nog. Of als je net tot geloof bent gekomen, dan mag je dan iedereen vertellen. Ja. Kunnen mensen aan je zien dat je christen bent? Dan bedoel ik niet van, kijk mij eens, ik ga zondags naar de kerk. Nee, ik bedoel gewoon aan de manier waarop jij leeft. De manier waarop jij je werk doet. De manier waarop jij je gedraagt. Ik hoorde laatst het verhaal van iemand, van een man die... Dit was jaren geleden, die werkte in een fabriek. En elke ochtend zei hij, ik ga het werk doen
voor Jezus. En dat zei hij zo voor zijn collega's. En vervolgens werkte hij 2, 3, 4 keer zo hard als iedereen anders. En zijn collega's die keken naar hem en die dachten, als hij zo hard werkt en hij doet dat met Gods hulp, ik wil die Jezus ook leren kennen. Uiteindelijk kwamen echt 100 mensen tot geloof door hem. Dat bedoel ik. Nou, ik hoef niet allemaal op die manier, hè, dat 100 mensen tot geloof komen. Het zou geweldig zijn door ons werk. Maar zien mensen aan jou dat je God kent. Dat je christen bent. Zien ze aan je manier van omgaan met anderen. Misschien de eerlijkheid die je hebt in zaken doen. Of de liefde voor kwetsbare mensen. Of dat je niet meegaat in het rollen op het werk. Kunnen mensen dat zien? Het tweede is, en is een beetje ook een vervelende. Misschien hebben we nog niet alles in ons leven aan God gegeven wanneer we comfortabel zijn geworden met zonde. Dan doen wij iets stoms waarmee we anderen kwetsen en dan zeggen we, ja, zo ben ik nu eenmaal. Daar kan ik ook niets aan doen. Sorry, maar als je echt wat deed, dat jij een ander gekwetst hebt, dan vind je dat vreselijk. Dan zeg je niet, ja, zo ben ik nu eenmaal. Dat is jouw probleem. Ik heb wel eens gehoord van mensen die zeiden, ja, ik bedoel het goed. Weet je, ja, dat is prachtig dat je het goed bedoelt, maar het is niet goed uitgepakt, dus dat moet je serieus nemen en dan ben je aan de slag. Ja? Soms worden we comfortabel met zonde. Ik heb een keer, het was toen ik nog in Rotterdam woonde, we woonden in een richtingsverkeersstraatje. En dan moest je helemaal omrijden om in ons straatje te komen. Toen bedacht ik een trucje, als ik naar achteruit erin rijd, staat mijn auto de goede kant op. Ja, ik rijd dan wel de verkeerde kant op, maar toch, hè. En ik raakte dat zo gewoon dat ik vergeten was dat het eigenlijk niet mag. Tot op een dag ik zo achteruit inreed, terwijl er allemaal van die, hoe noem je dat nou? Ja, politieagenten zeg maar in de straat waren aan het controleren. En ik parkeerde zo heel netjes voor de deur en die tikte op mijn raam. Die zei, meneer, wat doet u daar? En ik zei, toen pas viel bij mij het kwartje. Dit mag eigenlijk helemaal niet. Maar ik had het zo vaak gedaan, dat ik er niet meer herinnerde dat het eigenlijk niet mocht. Soms raken we zo gewoon met zonde, met dingen die niet goed zijn, niet oké zijn, dat we gewoon vergeten dat het eigenlijk helemaal niet oké is. Of dat nou is dat we elke dag een paar biertjes drinken, of dat het is dat we elk jaar met de belasting een beetje een paar dingetjes extra invullen die niet oké zijn. Of het is niet oké. Worden we comfortabel met zonde, betekent dat is niet een goede gewoonte. Mag je wel alert op zijn. Nou, derde is, of andere vraag is, soms is Jezus onze redder, maar niet onze Heer. Dan denk je, wat is nou het verschil? Toen ik 8 was, ben ik bijna verdronken. We waren in de Rijnrivier bij Zwitserland in een bootje. Het bootje sloeg om en ik verdronk bijna. Ik herinner nog, ik zat onder water, ik keek naar boven en ik zag zo de water daarboven. En ik dacht, ik ben hier, ik moet eigenlijk daar zijn. Ik was helemaal niet in paniek. Maar het is een vreemde observatie, dat je onder water bent en beseft, ik moet naar boven toe. Ik kwam heel even boven. Mijn zus die pakte me beet. Die was 10 jaar ouder dan mij. Die kon goed zwemmen. Die pakte me beet. Die heeft mijn leven gered. Nou, mijn zus is dus mijn redder. Snap je? Ik ben er altijd dankbaar daarvoor. Maar ze is niet mijn Heer. Ik doe niet alles wat mijn zus zegt dat ik moet doen. Ik ga niet met elke... Ja, soms wel als ik wat wijze advies nodig heb, ga ik naar mijn zus toe. Maar ze is niet mijn Heer. Snap je? Zij is niet degene die ik wil gehoorzamen in alles in het leven. Zij is niet degene wie ik mijn leven moet geven. Nou, soms behandelen we God als onze redder, dat is geweldig, maar niet als onze Heer. Terwijl hij wel onze Heer is en moet zijn. Ja? Het verschil is dat je dus je levensstijl aanpast aan wie God is en wat hij van ons vraagt. Dat je 's ochtends denkt, Heer God, wat vindt u belangrijk dat ik doe vandaag? Dat je tegen hem zegt van, Heer God, wat is er in mijn leven? Wat nog mag veranderen? Wat nog meer en meer op u mag gaan lijken? Dat je die vraag aan hem stelt. Dat je tegen hem vraagt van, Heer, is deze relatie die ik heb, is dat oké met u? Wordt u daar blij van?
Of is dat geen gezonde relatie? Is het niet oké? Is dit niet goed? Nou, dat is het verschil tussen redder en heer. Ja? Mocht je bij een van deze denken van, oeh ja, daar zit wel wat in voor mij. Vrees niet. Vrees niet. Ja? God houdt van je. Hij wil meer en meer met jou en in jouw leven doen. Je mag gewoon wat meer van jezelf aan hem geven. Je mag hem gewoon wat meer vertrouwen. Het laatste wat je moet doen is zeggen, oh Heer, oeh. Ik duik weg, ik laat dit niet zien aan u en ik ga het zelf fixen. Nee, je mag jezelf meer geven aan hem. Het zou een beetje stom zijn als André toen hij die sleutels van mij vroeg en dat ik zou zeggen, wacht. En ik eerst mijn hele huis schilderen en dan pas de sleutels aan hem geven. Toch is dat wel eens wat we doen, hè? Maar God vraagt ons, nee. Als je iets merkt in je leven wat niet oké is, wat niet goed is, wat niet van mij is, wat zonde is, geef het aan mij. Open jezelf naar mij en ik zal je metamorfosen. Ik zal je veranderen. Ik zal je helen, vernieuwing brengen. Ik zei het al, de kruis is een plek van metamorfose. Een plek waar we ons leven ook weer aan God mogen geven. Omdat Hij in Jezus zijn leven aan ons gaf. Wat ons nieuw leven geeft. We mogen vertrouwen op Jezus, op zijn woord die Hij gesproken heeft. We mogen Hem gehoorzamen. Vertrouwen op zijn woord zonder het woord te gehoorzamen is eigenlijk leeg. Hè? Dus we mogen Hem gehoorzamen. Vanuit liefde, wetend dat Hij van ons houdt, zoveel van ons houdt, dat Hij nogmaals zijn leven aan ons gaf. En zo mogen we stappen in het geloof zetten, om ons te laten vormen naar zijn beeld. En ik denk dat u zich nog steeds afvraagt van, heb ik nou die sleutels ooit aan André gegeven? Het antwoord daarop is ja. Het was vreselijk spannend. Die hele week dat wij op vakantie waren, zaten mijn vrouw en ik van, gaat dit wel goed? Ik heb hem 2 keer gebeld. Maar toen we terugkwamen, had hij ons huis prachtig opgeknapt en geschilderd. En is dat ook niet een beetje wat God doet? Het is spannend. Het is eng. Om jezelf, je hart, je leven aan hem te geven. Het is eng om wanneer je het financieel moeilijk hebt, toch je belastingformulier goed in te vullen. Het is eng om zijn weg te gaan, om hem te vertrouwen. Maar het is wel de beste weg. En wat hij doet en maakt van je leven is vele malen mooier dan wat wij er ooit van kunnen voorstellen. Van rupsen worden we vlinders, metamorfose. Dat is wat God wil doen in ons leven, wanneer wij onszelf aan hem geven en hem vertrouwen, dag in dag uit. Amen. Laten we het zo ook een lied zingen. En laat het lied wat wij gaan zingen ook een gebed zijn tot God. Ja? Als je het wil, hè? Als je het wil, dan mag je dit meezingen. Uit volle borst, vanuit volle overtuiging van je hart. Neem mijn leven, laat het Heer tot uw eer zijn. Neem mijn zilver, neem mijn goud, neem mijn tijd. We mogen allemaal aan hem geven dat het tot zijn eer en glorie mag zijn. Laten we het zingen.

voordat we ons slotlied zingen, hebben we nog een dankgebed en voorbeden. En ik begrijp, dan staat u altijd. Ik mag uitnodigen te gaan staan. Het is mooi om staand voor God ook te bidden, in zoverre als dat mogelijk is natuurlijk. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, dank u Heer voor wie u bent. Een geweldige God bent u, Heer, dat u ons wilt vormen en heiligen. En dat u ons wilt doen lijken op u en dat u mogen vertegenwoordigen in deze wereld, Heer. Heer, wat een groot wonder is dat u naar de wereld bent gekomen om ons te redden. Om onze Heer en Koning te zijn, Heer. Heer, en zo bid ik dat u tot ons mag spreken als de gebieden zijn in ons leven die we nog aan u mogen geven. Dat u dat wilt duiden. Dat het duidelijk mag zijn voor ons wat we onszelf aan u mogen overgeven. En dat u daar iets moois en iets nieuws mee mag doen, Heer. In ons, tot uw eer en glorie. En liefde ook voor de wereld om ons heen, Heer. Dank u, Heer, want u bent hier en u bent goed. Heer, en zo bidden we ook voor deze wereld. Een wereld in nood, Heer. Ik bid zo voor de gemeente, Heer. En voor de mensen die hier zijn en voor de mensen die hier niet bij kunnen zijn, maar hier hadden willen zijn, Heer. Voor de zieken of mensen met tegenslag, Heer, wilt u bij hen zijn. Wilt u hen bemoedigen, troost geven en kracht geven, Heer. Een oog op u gericht houden, dat zij bij uw kracht hun kracht ook mogen vinden, Heer. Heer, zo bid ik inderdaad nogmaals ook voor de familie van Jopje Hoek van Poortvliet, Heer. Voor haar broer, voor andere Heer om haar heen, die haar kennen en die nu een gemis hebben, een leegte, door de rouw gaan, Heer. Wilt u bij hen zijn, wilt u hen dragen, Heer, juist in deze tijd. Soms rouwen we, Heer, we mogen ook rouwen met hoop. Maar wilt u hen zo nabij zijn, Heer, in Jezus' naam. Heer, ik bid u ook voor de familie van Oostenbrugge. Dat u ook nabij bent, Heer. En andere Heer die hier misschien niet staan, maar u kent ze. U weet wat er speelt. Dat u bij hen mag zijn. We bidden ook voor deze wereld in het groot, Heer. Voor vrede, Heer, daar waar er oorlog is. Voor de situatie in het Midden-Oosten. Voor de situatie in de Oekraïne, Heer, de oorlog daar. Heer, voor zoveel oorlogen die gaande zijn waar we eigenlijk bijna niet iets van horen, Heer. Maar u ziet de mensen die lijden, u kent ze. Wilt u daar vrede brengen, een vrede die wij mensen niet kunnen brengen, Heer. Wilt u de leiders van deze wereld werken in hun harten. Dat ze uit mogen zijn op het welzijn van de mensen en niet op macht. Dat ze uit mogen zijn op liefde en niet op haat. Dat zij u mogen kennen en vanuit u mogen handelen, Heer. Heer, zo komen we bij u. Met onze zorg, met onze verdriet, met onze dankbaarheid. En geven we het allemaal aan u. En bidden we, Heer, dat als we deze week ingaan, dat we uw weg mogen gaan. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Dan zingen we ook ons lied. Heer, wijs mij uw weg.

Ontvang de zegen van de Heer. Mogen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de eenheid van de Heilige Geest met u zijn, opdat we steeds meer van Hem mogen zijn. Ga en deel zijn liefde, zijn vrede, zijn goedheid uit aan de wereld om je heen. Hij is met je. Amen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de

0: eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel. Zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37. Elke

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsemble brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Uiteraard heten wij ook de mensen die thuis meekijken of meeluisteren van harte welkom. En ook als er eventueel gasten nog in ons midden zijn, die begroeten wij ook hartelijk en we hopen dat u zich thuis voelt bij ons in de gemeente. Vanavond gaat voor dominee Verschuren. We zijn benieuwd, dominee, wat God in uw hart heeft gelegd om samen met ons te delen. En we wensen u namens de gemeente God zegen toe. Vanavond zijn er weer twee collecten. Die worden bij de uitgang gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de noodhulp in Nepal. En warm bij u aanbevolen, uiteraard, wilt u gebruik maken van de QR-code, die kunt u vinden op de weekbrief. Wilt u in uw gebeden ook denken aan de rouwende mensen, de zieken, de alleenstaanden en de gemeenteleden die het moeilijk hebben? Rest mij nog u namens de kerkenraad een gezegende dienst te wensen, dat die mag zijn tot eer en verheerlijking van God, onze Vader. We zingen nu uit Psalm 121, twee versen, namelijk 1 en 4. En voor zover mogelijk doen we dit staande.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die God die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Goed om hier vanavond weer in jullie midden te zijn. Het was een beetje door weer en wind hier naartoe. Maar tegelijkertijd ook wel weer heel fijn en een zegen voor het land dat we weer regen ontvangen uit Gods hand. Wij gaan met elkaar verder door te zingen lied 657, vers 1 en 4. Zolang wij ademhalen.

Laten we ons in gebed op God richten. Laten we samen bidden. Ja, Heer onze God, het land wordt weer verkwikt door regen. En zo mogen wij hier zijn in uw huis, ook in afwachting om verkwikt te worden met uw milde regen, die regen van zegen. Heer, we bidden u, stort die ook vanavond over ons uit. We danken u dat we deze morgen als gemeente al samen mochten komen, mochten horen naar uw woord, mochten gedenken, mochten bidden. En Heer, dat u ons zo zegent, dat u trouw bent. En we bidden u ook andermaal, wees ook vanavond in ons midden. Als we de vraag stellen, waar kunnen we schuilen? Schuilen, ja, dan wanneer er gevaar dreigt. Wanneer het voelt alsof de fundamenten aan het wankelen zijn. De fundamenten misschien wel van ons leven, van de wereld. Heer, waar zijn we dan veilig? Wees zelf met uw Heilige Geest aanwezig als we op zoek gaan naar een antwoord vanuit uw woord. En Heer, wees voor ons dat antwoord. Die veilige schuilplaats die ons bewaakt. Zelfs tegen het wankelen van de fundamenten. Heer, zo zijn we hier in het vertrouwen dat u erbij bent. Dat u voor ons een schuilplaats bent. En zo bidden we u, kom Heilige Geest, verlicht onze harten. Open zelf het woord. En verkwik ons voor een nieuwe week. Dan bidden we u in de naam van onze Heer en onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Wij gaan ons voorbereiden op de schriftlezing door te zingen uit Psalm 46. Straks de eerste lezing komt ook uit Psalm 46. We zingen vers 1, 2 en 3. God is een toevlucht tot allen tijden.

Wij gaan met elkaar lezen, eerst vanuit diezelfde psalm die we gezongen hebben en straks ook vanuit het evangelie, eerst vanuit het Oude Testament, psalm 46. Voor de koorleider van de Korachieten, op de wijs van de jonge vrouwen, een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. En daarom vrezen we niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Tot zover psalm 46. We lezen vanuit het Lucas-evangelie, Lucas 21, vers 20 tot 28. Dat is onze evangelielezing. En we zingen daarna twee versen van Eens als de bazuinen klinken. Horen wij het woord van onze God vanuit het Lucas-evangelie. En daar zegt Jezus: wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen invluchten. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan. Want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Want het land zal in diepe ellende verkeren en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of overal heen in gevangenschap worden weggevoerd, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot hun tijd voorbij is. En dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op de aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. En zalig wie het woord van onze God horen, het in hun hart bewaren en daaruit leven. Halleluja. Amen.

Straks na de verkondiging zingen we Een vaste burcht is onze God. Er zijn een paar verschillende versies van dit lied, maar afijn, dit is als het goed is ook een bekende versie. Dus u zult dat dan wel zien. Een versie uit de evangelische liedbundel. Die zingen we straks na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, wie kent het niet, het beeld? Zeker als je zelf kinderen of misschien kleinkinderen hebt, van een klein kindje wat enthousiast door een speeltuin rent. Maar dan ineens struikelen ze over een losse stoeptegel. Nou, gelukkig, de val is niet heel ongelukkig. Maar paniek vult toch de ogen. En een paar tellen later breekt het kind in huilen uit. Wat is dan het eerste in zo'n situatie wat dat kind doet? De diepste neiging. Ja, dat is toch naar papa of mama rennen. Daar voelen ze zich veilig. Daar kunnen ze schuilen. Ik denk ook als wij ouder worden, dat ergens diep van binnen dat kind ook wel blijft leven. Dat kind in ons dat soms ook wel wil schuilen. Want er is genoeg om voor te schuilen, nietwaar? Maar waar kun je dan schuilen? Waar voelen wij ons nu echt veilig? Bij wie of waar voel je je echt beschermd tegen gevaar? Of als je bang bent, als je je bedreigd voelt. Waar zou je dan het liefst naartoe rennen? Wat gebeurt er nou als zelfs die plek of die persoon ook niet meer veilig is? Psalm 46 gebruikt wat dat betreft hele heftige beelden. Bijna onvoorstelbare beelden. De aarde die uit haar plaats getild wordt. De bergen die als kiezelstenen in de zee geworpen worden. Nou, als je dat letterlijk voor je probeert te zien, dan denken wij misschien aan ontzaglijke natuurrampen. Afgelopen week, 25 jaar geleden, 9/11, komen die beelden ook weer even langs. Nou, zoiets moet je je voorstellen. Iets wat onvoorstelbaar was. Gebouwen, zulke machtige gebouwen die ineens neerkomen. De beelden die Psalm 46 ons biedt, zijn ook beelden van veilige plaatsen die onveilig worden. Van vaste plaatsen die losraken. Dat wat je dacht dat echt onwankelbaar was, ja, maar dat toch wankelt. Het kan ook gewoon in je persoonlijk leven. Je moeder of vader die stierf. Die relatie die stuk liep. De baan of het huis dat je bent kwijtgeraakt. Die dingen in het leven die je verloren bent. Of misschien wel dreigt te verliezen. Soms kan het voelen alsof dan even je hele wereld in elkaar stort. Geen veilige armen meer die je vasthouden als het leven moeilijk is. Nou, Israël wist daar wat dat betreft alles van. Zij werden elke keer bedreigd door allerlei vijanden om hen heen. Het was maar een klein landje te midden van allerlei grote rijken. Nooit waren ze hun bestaan helemaal zeker. En uiteindelijk kwamen de Israëlieten ook terecht in de ballingschap in Babel. De wereld leek te zijn ingestort. Waar kun je dan nog heen vluchten? Waar is er dan nog een veilige plek? Nou ja, als je dat aan de schrijver van deze psalm, van Psalm 46, had gevraagd, dan zou die ergens naartoe wijzen. Naar een hele specifieke plek zelfs. Hij zou wijzen naar Jeruzalem, naar de berg Sion, naar de tempel, de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Nou ja, zou je denken, dat is toch ook maar een gebouw? Maar nee, de psalmdichter schudt het hoofd. Met God in haar midden stort zij niet in. Zo begint die psalm eigenlijk al. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Als je kan schuilen bij God, ja, dan maakt het niet uit. Als zelfs de aarde en de bergen niet op hun plek blijven. Want alles in onze wereld en ook in ons leven is zo veranderlijk. En soms is dat angstaanjagend. Soms kan dat ook behoorlijk pijn doen. Als we de nieuwsberichten horen over alles wat er gaande is,
Als we de jaren van ons leven aan ons voorbij zien vliegen. Als we dingen verliezen. Mensen om ons heen verliezen. En toch, te midden van dat alles, is er iemand die niet verandert. Bij hem kun je altijd schuilen. Al zou de wereld letterlijk uit elkaar scheuren. Al voelt het alsof je niks meer overhoudt. Er is er één bij wie het veilig is. En dat is de Heer, de God van Israël. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. God is als een huis dat nooit instort. Als een vader of moeder die je niet loslaat. Daarom is de psalmdichter ook zo zeker van zijn zaak. Want in Jeruzalem stond een tempel. En daar had God over gezegd: dit is voor altijd mijn rustplaats. Hier verlang ik te wonen. God had dus een plek uitgekozen waar Israël hem kon ontmoeten. Waar ze veilig waren. En je ziet dat eigenlijk als een rode draad door het Oude Testament. In heel veel psalmen hoor je daarom beelden van God als een veilige plek. God als schuilplaats. Of als een rots. Een schild. Een herder die de schapen leidt. Een arend die haar jongen beschermt onder de vleugels. Wat er ook gebeurt, bij deze God ben je veilig. Dat was echt een hele diepe geloofsovertuiging van Israël. En als je je voorstelt voor die pelgrims die dan naar Jeruzalem, naar de tempel afreisden voor de feesten, en dan moet die stad op afstand ook gewoon echt onwankelbaar geleken hebben. Daar stond de woning van hun God. Daar was Israël beschermd. Daar was ze thuis. Maar er is natuurlijk ook wel een andere kant als je deze psalm leest. En God beschermt Israël. En heel vaak betekende dat ook bescherming tegen vijanden. Maar ja, voor die vijanden is God dan dus blijkbaar geen schuilplaats. Voor de vijanden, voor de heidenvolken in deze psalm, is hij zelfs een verwoestende kracht. De Heer van de legermachten. We horen het in vers 9. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op de aarde heeft verricht. Een andere vertaling die heeft het daar dan zelfs over verwoestingen. Was dat nou niet precies waartegen God eerst nog beschermde? Tegen die verwoestingen. Voor een aarde die beeft en die ineenstort. Kan God dat dan ook zelf aanrichten? Ja, dat kan God. En in deze psalm doet hij het ook. Hoe kan dat nu? Nou ja, dan moeten we verder lezen. Hij die oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. Het wapentuig gaat er hier aan. God is op zoek naar vrede. Nee, voor geweldhebbers, voor onderdrukkers heeft de Heer geen sympathie. Die treedt hij hier tegemoet op hun eigen termen. En dat klinkt heftig, maar als we eens om ons heen kijken, in onze eigen wereld, naar al het geweld, naar alle oorlogen, al diegenen die voor eigen gewin geweld gebruiken, is dit dan ergens ook geen enorme troost? Zoals het voor Israël destijds een grote troost was, met al die vijanden om hen heen. Dat God niet aan de kant staat van de geweldhebbers. Dat er naast al die aardse geweldhebbers niet ook één op de hemelse troon zit. In die zin spreekt de eerste helft van de psalm de tweede helft niet tegen. God beschermt onschuldige slachtoffers. Maar juist daarom breekt hij ook het geweld van de onderdrukkers af. God is niet alleen maar een vader of moeder in wiens armen wij kunnen schuilen. Nee, de Heer is ook een God van recht. Hij zal ook eens alle dingen rechtzetten. Alles maken zoals het moet zijn. Al die dingen
die jou aangedaan zijn. Die dingen die je verloren hebt. Soms misschien ook wel dingen waar helemaal niemand van weet. Maar die wel in de stilte aan je blijven knagen. En God weet er wel van. En hij vergeet het niet. Zoals je het zelf ook niet kunt vergeten. De Heer is een God van het recht. God wil het weer rechtzetten. Ja, hij is de rechter van hemel en aarde. Is er dan een betere schuilplaats dan die God? Nee, toch? En toch blijft de psalm ook wel spannend. Want diezelfde God die beschermt tegen het in elkaar storten van de wereld, ja, die kan dat dus ook veroorzaken. En tuurlijk, die twee hoeven elkaar dus echt niet uit te sluiten. Maar ik denk dat we de spanning daarvan allemaal wel voelen. Misschien zien we die spanning wel nergens beter dan in Israëls eigen geschiedenis. Want de tempel staat centraal in Psalm 46. De tempel in Jeruzalem, dat is de plek waar God woont. Als je wilt schuilen bij deze God, ja, dan moest je naar de tempel in Jeruzalem gaan. En volgens de psalm kan die tempel ook eigenlijk niet kapot. Daar woont God bij zijn volk. Maar in Lucas 21, ja, daar kondigt Jezus nu juist de vernietiging van die tempel aan. De Romeinen zullen komen en ze zullen Jeruzalem platbranden. En dat was niet eens voor de eerste keer. De Babyloniërs hadden het 500 jaar eerder ook al eens gedaan. Dus als je dat bekijkt, ja, dan lijkt Sion helemaal niet zo onwankelbaar. Jezus zegt in Lucas 21, dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren. Want de hemelse machten zullen wankelen. Het zijn eigenlijk beelden, ja, die heel erg doen denken aan Psalm 46. Aan die rampen waar God Israël tegen zou beschermen. Waartegen hij juist bescherming bood in de tempel. En diezelfde rampen worden nu over de tempel aangekondigd. Hoe kan dat nu? God was toch juist trouw aan Sion. Een schuilplaats waar je van op aan kon. Ja, en toch, de tempel is er niet meer. In het jaar 70 hebben de Romeinen de tempel verwoest. Een verschrikkelijke catastrofe. Die is ook nooit meer herbouwd. Joodse mensen zijn over de hele wereld verspreid in een soort nieuwe ballingschap. En Lucas geeft ook het tegengestelde advies, of Jezus geeft het tegengestelde advies van Psalm 46. En je moet niet in de tempel gaan schuilen, maar je moet naar de bergen toevluchten. We zongen net uit Psalm 121. Nou, in die psalm lees je ook over die bergen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? En dan wordt er geantwoord: mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Met andere woorden, mijn hulp komt niet van die bergen die er zijn rondom Jeruzalem. Nee, niet daar woont God. Maar God woont in de stad, in de tempel. Maar nu raadt Jezus zijn volgelingen juist aan: nou, vlucht maar naar die bergen toe. Ga maar weg van de tempel. Hoe kan dat nu? Is God dan niet meer onze hulp? Is God dan niet langer een betrouwbare schuilplaats? Is God soms veranderd? Dat kun je misschien wel denken als het voelt alsof de fundamenten wankelen. Maar God is niet veranderd. Ja, het schokkende in het evangelie is dat God hier niet meer woont. Daar in die tempel. God heeft als het ware zijn spullen gepakt. De tempel in Jeruzalem is niet langer zijn verblijfplaats. Is dus ook geen schuilplaats meer. Het is een plek die op dat moment door oordeel wordt getroffen.
die door dezelfde rampen wordt getroffen als die de heidenen treffen in Psalm 46. In plaats van te schuilen in die schuilplaats is het nu een onveilige plek geworden. Hoe kan dat nu? Nou ja, Israël was de weg van haar vijanden gegaan. Van de volken om haar heen. Dat is wat we telkens lezen in de profeten. Ze gingen andere goden dienen. Ze deden onrecht. Ze zochten verlossing bij de volken om hen heen. En als de profeten hen waarschuwden, hen wezen op de enige schuilplaats, op hun God, dan werden ze genegeerd. Of ze werden zelfs verstoten, gedood. Ook de profeet die hier in Lucas 21 aan het woord is. Jezus zelf. Hij wordt uit de weg geruimd. Overgeleverd aan Israëls vijanden. Aan de Romeinen. Om gekruisigd te worden. Het Israël van toen was haar roeping uit het oog verloren. Ze werd net als die heidenvolken, waartegen God haar nu juist wilde beschermen. En zo stortte haar wereld alsnog in. Er stortte zelfs de tempel in. En wij, laten we maar naar onszelf kijken. Dienen wij God en God alleen? Of zoeken we toch stiekem ook andere schuilplaatsen? En dat wordt zichtbaar heel concreet, denk ik, in de manier waarop we in het leven staan. Als iemand mij iets afpakt of mij iets aandoet, wat doe ik dan? Doe ik wat Jezus zegt, dat moeilijke gebod? Keer ik mijn linkerwang toe als iemand me op de rechter slaat? Vertrouw ik erop dat God de zaken recht zal zetten? Dat God echt recht zal doen? Of verlaag ik me toch maar naar hetzelfde niveau? En map ik des te harder terug? Ik denk dat ook wij er heel vaak, als het erop aankomt, op uit zijn om wraak te nemen. Of breder misschien om ons eigen recht te doen laten gelden. Die geldingsdrang zit er soms heel diep in. Het gevaar daaraan is wel dat we uiteindelijk meedoen met al die patronen die onze wereld nou juist zo onrechtvaardig en zo wreed maken. Die slaafse patronen waaruit de God van Israël ons nu juist wil bevrijden. En ja, als we daar toch in blijven hangen, hebben wij dan misschien niet even goed te vrezen van deze God? Als ook wij onrecht doen, kunnen wij dan wel bij de Heer schuilen? Eigenlijk niet. De tempel is verwoest. Een andere psalm, Psalm 53, vertelt hoe God vanuit de hemel kijkt naar de mensen, of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn afgegleden, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. Is dat het dan? Is dat dan het laatste woord? Is er voor niemand hoop? Nou, toch wel. Want te midden van het wankelen van de fundamenten, te midden van de somberheid die we ook in Lucas 21 horen, klinkt nog een ander woord. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. De mensenzoon. Christus zelf, hij verschijnt te midden van die wereld die instort. Te midden van die crisis, waarin er geen veilige schuilplaats meer lijkt te zijn. Waarin zelfs de tempel niet meer veilig is. Zelfs die plek waar je altijd bij God kon schuilen, waar je altijd Gods aanwezigheid kon ervaren. Als zelfs die plaats niet meer veilig is, dan verschijnt de mensenzoon. En Jezus, hij komt als rechter, maar niet om te veroordelen, maar om te redden. In deze chaos, als alles op zijn kop staat, betekent zijn komst
verlossing. Er is toch nog een schuilplaats. Want God kijkt niet alleen maar vanuit de hemel om te zien naar al dat onrecht. Al dat menselijk onrecht. Nee, maar hij is ook afgedaald. Ook deze situatie wil de rechter rechtzetten. Want onze God is geen rechter die alleen maar straft. Nee, zijn rechtspraak gaat veel verder. God heeft een nieuwe tempel gebouwd. Ja, sterker nog, hij is zelf die nieuwe tempel geworden. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. God geeft het niet op. God geeft ons niet op. Geeft jou niet op. Hij neemt al ons onrecht, het wankelen van de fundamenten, voor zijn eigen rekening. Hij sterft aan een kruis in een wereld die aan het instorten is. Als een tempel wordt hij afgebroken. Maar juist dat doet hij om een schuilplaats te worden. Een schuilplaats niet alleen maar voor slachtoffers, maar zelfs voor vijanden. Zelfs voor misdadigers. Een paar hoofdstukken verderop in Lucas hangt daar zo'n misdadiger aan het kruis naast Jezus. Een misdadiger die schijnbaar nog te vergeefs een schuilplaats zoekt, terwijl zijn wereld in elkaar stort. Maar dan klinken in de duisternis die woorden van Jezus. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Er is verlossing. Als zelfs Jeruzalem brandt. Als werkelijk alle veilige plekken ineenstorten. Dan blijft daar toch de mensenzoon. Jezus Christus. De woonplaats van God. De schuilplaats. En in Christus is God niet alleen maar een schuilplaats voor de veranderlijkheid van onze wereld. Maar hij is zelfs een schuilplaats voor onze eigen veranderlijkheid. Wij die soms zo wispelturig zijn. En vandaag beschermt God mij tegen alles wat mij bedreigt. Tegen gevaar. Maar morgen ben ik misschien wel zelf die bedreiging. Dat gevaar. Voor anderen. Christus is er ook voor vijanden. Ook voor mij. Ook voor u en jou. Ook wanneer we struikelen en vallen. Wie je ook bent. Wat je ook doorgemaakt hebt. Wat je ook gedaan hebt. Er is een plaats waar onbegrijpelijke liefde ons begrijpt. Waar onbevattelijke trouw ons omvat. Kom naar die schuilplaats. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. En mogen deze woorden gesproken zijn in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

hier vanavond bij elkaar mogen zijn als gemeente van Christus, willen we ook met het cadans van de Wereldkerk meebeleiden ons geloof. Met oude woorden, die eeuwenoude woorden van de 12 artikelen. En spreek in uw hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald tot in het Rijk der Doden. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij dan nu God gaan danken en voorbeden doen. We denken in het gebed bijzonder ook aan de familie van Jopje Hoek. Familie Hoek en de familie van Poortvliet. Die zaterdag zal de uitvaart van mevrouw Hoek plaatsvinden. Laten we samen bidden. Ja, Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent onze schuilplaats, Heer. En we danken u dat u een schuilplaats bent. Tegen de veranderlijkheid van onze wereld. Van alles wat ons bedreigt. Dat we naar u telkens mogen vluchten. Maar Heer, we danken u ook dat u een schuilplaats bent. In Jezus Christus. Tegen onze eigen veranderlijkheid. Wij die onszelf ook vaak vijanden betonen. Van u en van andere mensen. Wij belijden u zo ook onze zonde. Dat wij meedoen in een wereld die zo vol geweld is. En ja, soms is dat in het groot, maar die patronen werken door. Tot op het kleinste niveau. Tot in die dingen die we onschuldig vinden. Maar waar we toch weer ons eigen belang op één zetten. Heer, ontferm u over ons. Bevrijd ons ervan. Stap voor stap op weg naar uw koninkrijk. Heer, wees bij ons

Als het wankelen van de fundamenten ons bedreigt. Als we mensen verliezen of verloren hebben. Aan de dood of aan het leven. Heer, houd ons vast daar in die nood. We bidden u dat vandaag bijzonder voor de familie van Jopje Hoek. Heer, wees bij hen als zij een zus, een moeder, een oma, een tante, wie ze ook maar voor hen was, verloren hebben. Maar Heer, niet zonder hoop, want zij mocht getuigen van wie u voor haar was. Geef dat dat hoop mag geven en perspectief. Ook richting de uitvaart aanstaande zaterdag. Wees daar zelf aanwezig. Wees de schuilplaats waar zij terecht kunnen. Heer, dat bidden we voor onze zieken. Voor degene die behandelingen moeten ondergaan. Of wie met somberheid kampen. Geen uitzicht en perspectief hebben. In een wereld waar de fundamenten wankelen. Heer, geef ons zicht op die diepere fundamenten. Die fundamenten die u gelegd hebt in Christus. Dat we daarop mogen rusten, ook als het ons even te veel wordt. Heer, wees ook bij ons in de verborgen nood. Die dingen die niemand van ons weet, maar die wel degelijk aan ons knagen. U weet er wel van. Heer, doe nog recht daar waar ons onrecht is aangedaan. U bent toch de rechter van hemel en aarde. Heer, we bidden u voor die grote mensenwereld. En dan bidden we u bijzonder voor Israël en voor uw gemeente. Die in die wereld ook een plek hebben. Op weg naar het koninkrijk. Heer, dan belijden we dat we niet altijd aan uw roeping getrouw zijn. Als kerk niet. En ook uw volk Israël is het niet altijd geweest. En is het niet altijd. Maar Heer, ontfermt u zich nog. Blijf trouw, ook aan uw volk dat verspreid is over de hele wereld. Wiens wereld al zo vaak is ingestort. Wees hen nabij. Geef vrede en doe recht. Heer, we bidden u om de vrede van Jeruzalem. Een vrede die u toch bestemd hebt voor alle volken. Opdat de volken zullen komen en zullen leren wat werkelijk recht is. Maak zo ons, maar ook Israël, tot een licht in deze wereld. Dat wij het licht van uw Messias, van Jezus, mogen verspreiden. Heer, we bidden u voor die plaatsen waar nood is. We denken nu bijzonder aan de bus die in Zwitserland zo verschrikkelijk ongeluk mee was. We bidden u voor degenen die het overleefd hebben. Maar ook voor de nabestaanden van degenen die het niet overleefd hebben. Wees u bij hen in dit verdriet. Wees voor hen een rots. Bidden we u voor alle rampen en nood. Voor de mensen in Nepal. In het gebied waar zulke verschrikkelijke rampen hebben plaatsgevonden. Mensen ontheemd zijn en vervreemd van huis en haard. Waar zoveel geliefden de dood vonden. Heer, er is zoveel ellende in onze wereld. Oorlogsgeweld, mensen op de vlucht. Maar breek nog met de bogen en de speren. Heer, doe nog een nieuw rijk komen. Uw rijk. Een rijk van vrede en recht. En wees tot die tijd nabij. Bij al diegenen die ontheemd zijn. Die onschuldig zijn. Al diegenen die machteloos en kwetsbaar zijn. Heer, we leggen het in uw hand. Bijzonder ook diegenen die geroepen zijn om daarin te besturen. Om leiding te geven. Geef hen wijsheid. En geef ons hoop en perspectief. Te midden van alles wat er op ons afkomt. Vanwege het komen van de mensenzoon. Heer, we zien uit naar die dag. Heer Jezus, kom haastig. Maranatha. Zo bidden we u in de naam van onze heiland. Van onze verlosser en schuilplaats, Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen ons laatste lied. U bent mijn schuilplaats, Heer.

En zo mogen we van hier gaan, in vrede en in de kracht van onze Heer, gedragen door zijn zegen. De Heer zegent jullie en hij beschermt jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten en is jullie genadig. En de Heer wendt jullie zijn aangezicht toe en geeft jullie vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Van harte welkom, luisteraars, bij het programma Stromen van Zegen. Een programma met veel mooi koor- en samenzang op de zondagavond bij de streekomroep van Goeree Hoofdvlakkee, Omroep Archipel. Ik nodig u weer van harte uit om te luisteren en mee te zingen in deze 2 uur durende uitzending. Mijn naam is André den Boer en ik mocht deze uitzending voor u samenstellen. Ik wens u veel luistergenoegen bij deze uitzending.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

U luistert nog steeds naar de non-stop-uitzending van Stroom van Zegen bij Omroep Archipel. Elke zondagavond van 8 tot 10 uur en elke maandagavond van 6 tot 7 uur. Op maandagavond van 7 tot 9 uur kunt u luisteren naar ons verzoekprogramma.

Beste luisteraars, dit was Stromen van Zegen op deze zondagavond. We hopen dat de muziek u heeft mogen raken en bemoedigen. En dat u Gods nabijheid hebt ervaren in deze momenten van rust. Neem deze zegen met u mee de nieuwe week in vertrouwen en vrede. Morgen om 6 uur zijn we weer met Stromen van Zegen. We kijken er naar uit om dan opnieuw samen met u te luisteren. Voor nu wensen wij u een gezegende avond en een goede nachtrust. Goedenavond en tot morgen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.